En ne betrouw wel een keer ze Sarah Podjong agen sternia ou ze gein. En hem la kade arias da vale et trezeg a hornok. Ne bedamzer war ler, noa gueture bekeen war veel. E penkenta e squisa ze zuvesker, noa ke boas da vale keen. Beben tam me java de geseas a herzet dea. Kals en doa balet en e diawankis. Tro ar vro en oa begread mer a veas evitat kavu de richou, blas gouez sevena dur breiz. Setu marat kave bremañ sizun, ar merzer, roch morvan, pandeiz e kantreaz. E doa neo lo tisken var ar mor, kair e oa da velet, pelor var zu a hornok, et lefe bez a brau a hoaz. Ir meaz e chumaz da gousket e noce a trouzio a natur o veva en drodea a glevas. Tregonvlo a zoa, nendo a ket o chlevet.